zangehlula obindaba nenkulumo zangehlula thanda ubhekeza mingthule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula nyangcula.